Desto ze zo hebben een om en der te roepen. Hey, het is gelukkig.

0: in de straat.
1: De hoerden galden jo en ik kon confusen. Ne prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat jo en een zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en

Dag en nacht, van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkt er weer wat verder.

0: live van uw terzogen in Olst, de enige echte Ayo en Music. Wij Ave van Olst.
1: Brrr, Asocatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet en gans onze stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins, de leider van het feestcomité die gewoon

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozen bril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Oosterse losse groep Geld Nooit 2014 presenteert Herroepen in Vliegveld de Klozen. Rechtstreeks naar Istanbul.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: over. Waren een doge nooit zien zitten.
1: De burgemeester van stad, die een eikje zit in schat. Daar werd er hier in Olstikkes beweerd. Als het wel was woord.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: We zijn carnaval niet nog. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Ik zal dat gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Matano.
1: Allee, ze hebben twee geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de nefaar kwak ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zei je gewoon het wees, want ben zot van mama. Ik wil aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon het wees.

Hoje não é só hoje nas coisas, como não enchem. Vermoar, jindingas manen hoje, mas troado ogen vastel alvend vieren. Zonder ries en krakiel, troado ogen plezier maken, molen, en natuurlijk quick ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een hoje nee.

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.
2: Zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet hoeven, maar ik hem toch weg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. Ajoen Music App.

0: Hajo en Music.
1: De nummer 1 van Olst.
2: Dat is nog maar het van carnaval. Nog een dag te gaan. Ik ga eens nog mijn kleren. Ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd. Ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je viens de mettre un brucopus.
1: AYOUN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app. Oceaneers, af daar gereden.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, De Jaratum en Steenberg.

0: Desmond Ulst.
1: Are you in music?
2: Waarom dat we presenteert Ilse de Oostkoningin.
3: In Troepenboos toen Ilse eer koel en kaat. Is ze benaamd van de coalitie met roet en blaad. Vanaf na is met dat gejiever gedoond. De nieuwe Ilse met alles erop en erom.

0: Fish.
1: Bas Gilderman.
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: Attentie, attentie. Voor de geweldige mega mofo mix. En go.

0: Dat loon. Draait de ogen, dat wordt ogen lang. Draait de ogen, kijk om mijn onze
1: gang. Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: al precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Even mooi maar aan jouw music. Waar avond van ons?

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oish op zijn best.
1: Wow, wat is de lawaad hier, zeg. Zie je nou dat hij de Jean-Pieter een trompet gepikt kon verdoen? Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten.

0: Peter naar Roeschool.
1: Ai, kom. Nog net.
2: Dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde. Elke minuut. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Waarom moet dat hier aan het moeilijk gaan? Dat ziet dat een deizen dus niet kan verstaan. Ik ken mijn poik vol van allemaal die toe.

0: Knop, pas spelen op de knoppen.
1: Live vanuit Terzoge in Olst, de nienige nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit.

0: is...
1: Ajoen Music.
0: Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt. De Loorse Malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: Godverdomme, Stijn. Ik heb precies weer een grale kleine orka, jong.
1: Ah, waarom maar een beetje steken, hein?
0: Are you in music?
2: Echt muziek voor een visje te baan.
3: Die lulste zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait al geprofiteren. Ze pasen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom,

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

van het nabegin ontferde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik haar baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, het stoer.
0: Bij zijn echt dat

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
0: Maar die van daar, mannen, wat komen die doen?
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Jopla! Is toch een ferme brok, ons Maria?
2: Hier te tres.
1: Is een

manneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Bayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Bayo en Music. En luister naar Bayo en Music overal en altijd. De nieuwe Bayo en Music app.
2: App hem al.

drinken. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan het race of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je gaat niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: maar ik loop me volledig om.
1: Dronkort,
0: ze noemen mij een dronkort, maar ik drink met plezier. Ter gaat toch niet bij het boeven een goeie frisse pint bier.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Dedo naapte zeggen.
1: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Wat een droene kijk mij om.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam opvloog.

0: da muelo fi klasse du. Af da muelo fi klasse du. Des beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Af da muelo fi klasse du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op

op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vierens maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
3: Hey, Strobo.
4: Ja,

0: 야, 개쩔 후다.
1: 난 딱 니클 웨스턴 너라요의 뮤직 너블 루른다.

Alles verliezen is u fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn. Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt. En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: to zill out the swanyane.
1: Esterweer!
2: Wat heb je? Een GMB-café.
1: Nee, de Neven app voor in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music in music. En luister naar in music overal en altijd. De Neven in music app.
3: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Wat de jongen vol rode tuiten, juist te dragen viert, en we moesten al binnen blijven.

0: Wir haben einen Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure

0: van aan de grof.
1: Och jong, af dat bakkers.
2: Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om.

0: bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Hoe de verkeerde tut?
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbrekenen.

0: al precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App. App hem al.

Wij zijn zo goed als af.

0: beste waarderen. Kom bij ons om de pompier, want wij maken veel plezier.
1: Beschoond, mega wave carnavalschoof.

als een ademsnoer. Met schoenbelletjes in mijn oer. Een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik. En doorin een groeite strik. Zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon. Is hier op de groeite markt te doen. Ten

voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4, 5 dagen lang. Als het is enig.

0: echt vernuscht.
1: Even haar aandacht voor het Swiss verkiesneesken. Er is een grote filter te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: raz pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat brengt? Jij en mij café?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App de mal.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Een GMB Café.
3: Meer de Neven App. Voor Valla Jo en Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
4: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: tieren en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zelf op zoek naar het poosje van bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, tijd ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Hey, je nam nog niet eer het vel verkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: Hebt hem al.
3: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simbad, is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Olsteners! Af daar, Gerrie!

0: Morgen ons het geld naar vinden. Bien soigner le jaar weten dat geld niet om de boermen groeit.
1: Het stadspark van ons zorgt door gebied.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen.

0: kartoffel bij mij. Oh, oh.
1: Ik lees alle dagen mijn gazet op gemak.
0: Oh, oh.
1: Mijn pinsels draait ogen, veeg kon alle

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kameroot, ik ga nog wat klinkers liggen voor mijn oplidvoest te leggen.
1: Bah, Joodman, ik zal ik je er een stik of vier geven, zeg.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zijn wel een zwagen tegen van de stien.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

als warten.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij, nog nooit gezien of gehoord.

vokalist en een ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Geef Mojan.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Mojan.
5: Hey Robin, koos te zien dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto?

Dag een keer nog, dag mensen. Hier zijn de kopengs met volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Aion Music, 100% plezant, 100% Olșt.
1: Och, meisje, wat gebeurt er na? Ah. Lovieke stona in de ka. Ah. Dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink, geen een

0: Daneven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. Daneven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Cupido's, afdergeriet, tenzij me vertrokken.
1: Kom maar op zuiver Cupido'sje, al ons paarden zijn gescheid van de jury die de liefde overwon.

0: is zeker invloeden op het groeitcongres.
1: Oh, wat is dat voor niet, een groeitcongres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat voor een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat een keer mee trekken. Zeg, weet

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ayo en Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot.
3: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
2: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
3: Deze is ons verhoor.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesminkte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, maar dat gaat kost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doen of schoenen ondoen, dat je nog nooit een gezingetje botien dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd met een vrouw. En je dat werd één grote familie.
1: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal loesteren ze hoor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

Gezien of gehoord.

0: Ik ben met mijn broek gepist.
1: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Olst.

Ambetant, vandaag met mij gewoon moeilijk ga je gaan slapen. Bij ambetant, dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn meisjes die van het meisje nog verschieten. Maar het is wel anders als je bloed in tieten.

Ik hoor niet klagen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want het is

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Er is niet veel dat overschiet van wat ooit vroeger was. Koer nog met je klappen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live vanuit Terzogen in Olst, de 9e echte Ajoin Music. Wij, Ave van Olst.

mooi met vrak. Zo'n thema weekend kon ervan genieten.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
2: Amen, beste vriend. Is dat dan niet lieve? Zo streken we even, mijn jongen.

0: helemaal rood, hè. Maar je loopt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Een Louis Vuitton.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, een veel carnavallies. Ajo en Music.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops zijn best.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid.

jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.